0: mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is.
2: Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, nie, Lily?
3: Dat is geen verskoning. Hoe kom je mij zo moet verrein?
4: Dat is die Cherry. Haar naam is Gloria. Denk ik smaak een bietjie.
5: Zit neer wat ook al jij drink. Dat is een fancy pansy dame van die Kaap op pad naar jou toe.
6: Kingdom Time.

Winde van Verandering, een program gefokus vir mense met gestremdheid. Ons deel hartseer, ons deel pyn, ons deel oorwinnings. Ons vertel ons story, gee waardevolle inligting. So wat is jou story? Skalk gerus maandag tussen 6 en 7 op Eden FM, Winde van Verandering, saam met my, Cyril Williams.

Eddie Von B letting the dogs out on a Saturday morning, and of course referring to our club rugby. En julle moet my vandag verskoon luisteraar. Hier voor my, omtoe ek het mos altyd hierdie blaaie wat ek uitdra saam met my. En dan is die blaai hier en dan is die blaai daar. Nou vandag het ek my nou hier op die foon die super liga. Dis nou die groot honde. Die ander ooststreek, weststreek. As julle skedules het, meer as welkom om vir my daar deur te gee op die WhatsApp lyn 060-505-2693. Intussen blaf ons aan, ons blaf aan. All Blacks drop uit in Riversdale Blues op Outoa Gang. Dan Blanco teen Evergreens, groote op hier in Blanco. Dan is dit die Crusaders teen Heidelberg. En dan is ook vooraf wedstrijde van George High en Pak 10 wat teen mekaar speel, nee, as ek het nie mis het nie. Dan is daar Groot Brak Rivier teen Bridgeton op Groot Brak. Progress versus Harlequins. En dan of course Silver Stars versus Barbarians. Nee, julle kan nie al twee. Dit is seker nie al twee van julle wat nou hier op Rosemore speel nie, nee. Because that's going to be a big clash. Dan is daar George Rugby Club versus Nysna. En ons het hulle geskuif daar na die pakkels op sportsgronde. As gevolg van die mat wat hier anders op Oud-Uniqua Park, nee.

0: Thank you, Dr. H. Ozidi is op aanbeveling van Hekkie. Lof wat hierdie lekker jazz nummerkie vir ons deurgestuur het. Dit is de remix daarvan, High Gloss, You'll Never Know. Luisteraars, ons is gereed vir u met die medelee hoekie.
1: Herontdek Eden FM, jou stem in die paradijs. Ware diversiteit, wees deel van ons span.
0: Inderdaad, en u word uitgenooi om deel van ons span te wees, om deel van die bijdrage te wees, ne? Ons gaan dan oor telefoonnummer 044-884-0831, 044-884-0831, WhatsApplyn 060-505.
2: Hartelijke goeiemorgen, Lady van P. Jy is weer losgelaat vanmorgen, en dit laat my so lekker voel, weet jy.
0: Oké, okay, daar is die verkeerde eniekie wat daar deurkom. Kom ons begin onmiddellik. En die ander eniekie gaan nou deurkom van Inta.

0: Fui mora, y ahí volví, mandé a mí, están firmes, pero como que me hago un familiar, para salir de ese lugar afastado. Maar ik ben ook wel staan voor toegang. En ik ben meer gevoelbaar tegen me. Joh, ja, nee, ons kennen die tegen niet. Jullie tegen niet. Daarom moeten we maar in vrede leven met elkaar. En die Bijbel zijn nabij die gebroken van hart is.
1: Daar sê dankie daar. So, luisteraars, baie dankie dan over die medelye wat deurgekom het, nee, en regtig weer eens, kom, ons leef mooi met mekaar. Kom, ons leef net mooi met mekaar, man. Daar sê. Now it's time for all two in a row, and I hope you read. Een van vandagse twee in a rij, ek weet nie eindelik nie, maar ok, ons gaan nou, hier, want, no, I don't want to replace this, let's just go.
2: Hi, this is Tyler Bernardo, and you are listening to the Saturday Morning Breakfast with Lady Von Reed on Eden FM. And now, it's time for the two in a row quiz.
3: One, two,

0: OK! Nou, het zijn naam is Ali Oon Da Mala Booga Time Puru Neka Lulu Lu, as drie loes, ne? Lulu Badara Econ Tiam. Wie op aarde gezeken? Because the name is incredibly long, the man himself typically just goes by Econ. Nee, so waar, ek wil nog eens dit, nee, wrachtig, ek sou myself ook dan 'n baie korter naam gegee het, want wie moet so lang dra aan so 'n naam, ne? Luisteraars, ek sien, is 'n versoekie is daar, I hear your choices, I see it. I've got animals, I've got it saved in my little folder, like animals of BTS that will come up in the programmer. Oeh, het lijkt mij nou na 9, wil ik aan nou beginnen Engels praat. Ik kan nou die hele ochtend zo mooi Afrikaans gepraat. Maar ons moet ook praat dat andere mensen ook kan luis, kan verstaan, hè? Kom eens hoor wat ze hier luisteraar.
1: Goedemorgen. Eden FM. In allemaal in het atelier. Ik zie Elisabeth of zo van Heidelberg. Ik wil net voor jullie vragen om... net van my sister Joan Davids en ook Paulette Paulsen een geseende verjaarsdag toewens en mag die heren sy sien met hulle altyd hier op hulle ris. Hulle moet hulle dagie geniet en ook my familie en my vriend wil ek sê hulle moet hulle dag geniet en een geseende dag ook vir julle netteltje. Mooi dag. Goeiemorgen, Eden FM en allemaal net.
0: Ja, daar eneke het ons gespeel. We're ready for you with your choice of music. We're ready for you with your choice of music. Right after this. Right after. Laat ons gauw kyk, ons moet gauw vinnig by die winkel. Gaan in een hardloop. Ons kan nou nie, ons moet eers winkel toe hardloop, ne?
2: Hello everybody, this is Dawn H. Tune in every Saturday morning from 10 to 1 with Sharissa Butter, the Mall to All, only on Eden FM.

0: Op soek na gehalte kruideniersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wye verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.
1: Jou geld gaan inderdaad verder by Grocery Express, mense, dit is soos hulle dan sê, en ek dink hierdie luisteraar was in die call, dit is nou 10 voor 10, is op die kop 10 voor 10, en ek het gesê, 10 voor 10 gaan ek die antwoorde release, kom ons hoor wat hierdie luisteraar gesê, die luisteraar wat Song of Hope aangevoel.
2: Die eerste antwoord is Grace, en die tweede een Baptize, Grace en Baptize, al twee.
3: Be conquering or see loving.
2: Jonathan, I can ninja, may the grace, and it will be in us, baptized, we will baptize them.
1: Jonathan AKA Ninja in die call gewees daar met die korrekte antwoorde. Dan was hy nog een luisteraarkie wat deurgekom het en die antwoord baptizing daar gegee het op een op die tweede vraagie ook dan nou reg gewees. Telefoonnommerkie wat eindig in 470 eerste gesê A en toe dan nou weer baptizing, ne? Ja, ons luister gou hierdie laaste enetjie en dan moet ek sê
4: Lavinia, goeiemorgen my darling. Wil jy nie vir my speel Only You?
1: Only You? Only You? Wel, ek weet, is een bykie laat. Only You? I don't have Only You. Only You from who? Is it from the Platters or who? Please, quickly let me know. Quickly let me know. Quickly let me know. Want ek moet amper sê, fluit, my story is uit. Ek dink jy mense, ek sien nou nog nie vir Sarissa hierso nie, of wat ek kan sy is nie, en ek gaan dan uitspeel met die volgende twee kortekies, en ek gaan hulle so knap achter mekaar, ek wacht net gewoon die luisteraar klaas die Only You van wie dit wees, want is dit die Only You van, wie is hier in die speelhuis? Only You, let's just see, who's Only, the Platters, oh, I don't know, as het lyk maar dit lyk jy of ek het het nie, andersens sal ek een notakie maak en sorg dat ek dit hier in die speelhuis
4: laat. Lavinia, morgen, is my tyd nog in, speel vir my Only You and I van die Jukebox Saints. Only You and I van die Jukebox Saints. Dit is Greg hier,
1: hoor. O, Greg, ek sal daai eens, sal ek moet vra dat hulle dit vir my, en dat hulle, Greg, jy moet een bietjie vroer wakker skrik, hoor, want dit is nou 9:52, ek moet sê fluit, my stories uit, maar ek maak een note, Only You and I, so dat ek weet, as die heren wil, en ons terug op die brug volgende week, dan gaan ek seker maak dat hy hier in my speellys is, ne? Nou, ek gaan uitspeel met een van die luisteraarse keuses wat hulle vroeger aangevra het, en is niemand anders, is hierdie ding nou klaar, sy draai gekry het, en klaar afgeleid, then I will play out with this one. Luisteraars, jy met een wonderlijke geseende week, he, tot om in die volgende keer, en bly veilig, en soos ek gevra het, wees mooi met mekaar, die lewe is kort, ons weet nie waar ons streepie is nie, that's why treat, maak maar elke dag, asof het jou laaste dag is, nie, want ons weet nie, of ons morgenochtend weer onze oog gaan oopmaak nie, so wees mooi met mekaar, hier is Woosie Nova!

0: Dus jouw Stemmen die Vader is hier, is hier in FM. Goedemorgen, bye bye. Welkom, Mall to All. Is die programma waar je luistert. Ik is Jason Stanley, Sebastian Koolriets. Kom ik goed voor jou ook. Goedemorgen.
1: Hartelijk goedemorgen aan jou, Jason. Hoe gaat het vanochtend met jou?
0: Dat gaat bij jou goed. Dat is zaterdag.
1: Ja, nee, wat.
0: Dat is naweek. Die vier is lekker. Oh. En ons keer hier bij die Roosmotorhuis voor bejaardes.
1: Ja, nee, wat. Absoluut fantastische vier vandaag. En ik heb daar een lekker paar, goeie paar foto's geneem. Zodat ik voor die luisteraars kan wijzen. Ik gaan kijken daar op ons Facebookblad. Dat is nou @EdenFMSA.
0: Yes.
1: Dan zal je nou zien daar hoe lekker het gaat. Niet zo die mensen koop voor hulle Fanta koeldrankies, jong. Hulle is uitgesorteerd. Ek sien niet een man hier met voor mij mooie brilletjes ook aangeskaf.
0: Oké. Okay.
1: Die lyk prachtig met jou brille aan. Prachtig, man, prachtig. En dan, dat moet ek sê vir die luisteraars, dit is een rechtig ware belevenis om te sien hoe die jong mense hulle geniet. So, en as ek nou praat van die jong mense, Jason, dan praat ek nou van 60, 70 en oor.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Ja, ek het een hele paar foto's geneem. So ek gaan, ek het nou met toestemming het gekry by die jongens vandaag.
0: Oké. Okay,
1: die jongens vandaag.
0: Yes, yes.
1: Ek het toestemming gekry om hierdie foto's te kan neem en vir die rest van die land te wees hoe lekker het gaan hier so. Ek sien die mense van Los Angeles ook hier so, Jason.
0: Ja, sy loop hier
1: Los
0: met daar brillekies.
1: Los Angeles loop hier voorbij ons. Sy is van Los Angeles, sien ek.
0: Ja, jij.
1: Ja, jij, ja.
0: Ja,
1: ons
0: jij.
1: Sien, is van oorzee.
0: Ons zien van jou.
1: Ons zien van jou, je is van Los Angeles.
0: Maar zij is 91 jaar oud, hoor.
1: Zij is 91 jaar oud,
0: op haar TSS, die staat Los Angeles, 91. Dus zij is 91 jaar oud.
1: Dan zie ik, je gaat de mami ook op pad met die braai en slijzaak.
0: Ik zie jou, die bakken is bij je goed.
1: Ja.
0: Was. Maar ons moet de Crowley weer inkrijgen. Laat hij weer voor ons een beetje vertellen van wat die kosten is voor die braai en slaai en so voort. Zoals hij in die omgeving is, Mr. Crowley, kom maak hier bij ons een draai weer eens, asjeblief. Die ankel met die groen aan, dra baie zwaar met die plastic zak. Jo, die plastic zak is vol. Jy kan soms sien daar so. Sterte, my oom, sterte. Loop net veilig, asjeblief. Nee? Loop net veilig.
1: Sak is zwaar, joh.
0: Sak is zwaar. Dat wees dat hy met een leersakje ingekom, hy met een zwaar sakje uit.
1: Ja, nee, kijk, hier kom die tannie ook met twee zwaar sakke, jong. Twee Woolworth sakke.
0: Oké, okay, ja, jy moet sê Woolworth sakke. Jy moet sê zwaar sakke, dan denk
1: hulle,
0: as plastiek sakke, denk hulle, is dit dan. Maar baie welkom aan elke van die jong mense, hier op die springkastele. Baie, baie lekker. Tannie, goeiemorgen aan jy ook. Daar sê.
1: Ons sien jou, mami.
0: Ons sien jou. Van ons lekker jong luisteraars wat hier is en saam met ons keier op die senders van Eden FM, jou stem in die paradijs. 060-505-2693, dit is Mall to All. Lekker klanken saam met jou op Eden FM.

0: Dat is jouw stem in de paradijs, dat is hier in de FM. En we gaan kijken samen hier vanaf die Rauschmotte Huis. Deel van de jaarlijkse bazaar. En lekker dingen wat hier gebeurt. Vandaag, je kan een draai komen maken, wie is deel daarvan. Die span van Martens is ook hier. Die span van Salomon Zegreges is ook hier zo. Maar mijn collega is daar samen met hier aan de buitenkant, Sebastian Kolrits. Praat samen met mij alsjeblieft. Waar bevind je jou?
1: Hartelijk goeiemôre aan jou, Jason, en môre aan die luisteraars. Ek sit hier buitenkant onder Martens Funerals banner hier so, jong. Lyk vir my so, soos 'n klein gazebo tipe saak die. En saam met my hier is 'n pragtige dame, sy gaan
0: wat het daar gebeur? Wat het daar gebeur? Ons gaan nou weer kyk om Sebastian te kry.
1: Ek weet, ja, as ek terug,
0: Jason. Oké. Okay.
1: Ek gaan nie weer sê.
0: Nee, jy breek op, Sebastian, op hierdie oomblik. Kom naar mij toe, dan kijk ons gauw wat daar gebeur. Andersens, kom ons geniet die klanken. Ons gaan nou weer oorskakel naar Sebastian toe.

0: Bou met vertroue. Bou met Pioco. Kry groot besparings op al jou boubenodighede. Koop die Ryobi 230 mm 2000 watt hoeksluiper vir net 999 en spaar R500. Kry 'n gevormde deur met 2, 4 of 6 panele vir slegs R369 elk en kry die Strike Arc 120 amp inverter swysmasjien vir net R599. Dit spaar jou R300 van fondasie tot dak. Koop by Pioco. Promosie geldig tot 12 April 2026. Wees in feesgeld. Begin met Pioco.
1: Pioco.
2: Dis jou stem in die paradijs, dis hier in FM 21 minuut oor die uur van 11 uur in die nie. Nou is ons geskakel, is baie welkom, lekker om jou deel te kan hê van ons uitsending rechtstreeks hier vanaf die Rosemotor huis. Dis waar ons saam met u kuier en wat te lekker te om hierdie tyd saam met jou te kan wees. Lydien Whiting, ek hoop jy daar die boodskapie gekry vroeger, sy het ook, hulle het gevraag dat ek vraag moet Londen toespeel en ons het so gemaakt. En wat een lekkerte is het om saam met elk van u te kan keier. Sebastian Coleridge, jy is nog saam met my?
3: Ja nee, beslis, jy sê ek is nog heel wat saam met jou.
2: Jemel.
3: Maar welkom terug aan die luisteraars en ek moet sê, lekker interessante sake wat hier gebeur, nee. Dan het iemand so my hier na my toe gekom, hier in die bus, Jason, of my yes. Gesê, Sebas, jy wil verjaardag versoekie stuur aan Joanne Boysen. Sy is hier eerens op die perseel, ons wens vir jou een geseende dag toe, Joanne, jy moet een fantastische dag het, en dit kom natuurlijk van jou eie sister Cindy en Ronaldo, Jason, dit kom van hulle af. Geluk met die verjaardag, die verjaardagliekie gaan ons speel. Dan het ons natuurlijk ook een gast saam met ons hier in die atelier, hartelijk goeie morgen aan jou vriend, hoe gaan het?
4: Goed, goed, goed, baie dankie, baie dankie.
3: Daar hoor ons nou een stem, my naam is Sebastien, wat is Ina?
4: My naam is Sean Stander, ek is die
3: nee.
4: Die takbestuurder van Sanlam,
3: Sean,
4: Ian George.
3: Sean Stander, takbestuurder, nee?
4: Yes.
3: Ek het amper gesê Isuzu, want ek sien jou naam is Isuzu.
4: Ja, ek moet bedoel, ons is Isuzu. So dit is Isuzu franchise.
3: Okay.
4: Nou, Isuzu franchise is een van die grootste Sanlam franchises, heiliglik. Ons mandaat is by Sanlam. So ons doen basis net Sanlam producte.
3: Smart.
4: Maar ons hoofkantoor is in Port Elizabeth, ons het een kantoor in George, ons het een kantoor in Oudtshoorn.
3: Okay.
4: Dan het ons een kantoor in Bloemfontein, ons het een kantoor in die Kaap, so dit is een redelike groot, dit is een van die grootste franchises van Sanlam, heiliglik.
3: Prachtig man, so dit is een franchise van Sanlam, maar met Sanlamse producte eindelijk.
4: Dis correct. Dis
3: nou verduidelik vir ons die betrokkenheid hier by die huis.
4: Alright, so ons het so Sanlam doen hulle provident fund vir Rosemore. So ons het ook betrokken gekom, ons is Sanlam Sky, ons het ingekom en ons gesê, omdat julle provident fund of julle voorsorgfonds by Sanlam is,
3: okay,
4: wil ons ook graag inkom en sê, hoorie, ons doen ander producte.
3: Yeah.
4: Ons doen jou begrafenisplanne, ons doen jou additionele uitreaniteite, ons doen jou spaarplanne, jou lewensdekkings, wat miskien nie op die voorsorgfonds is. He.
3: Mm-hmm.
4: So ons het met Juffrou Afrika kom praat en sê, ons wil graag hande vasvat.
3: Ja.
4: Ons wil kyk hoe ons die werkers kan help, hoe ons die additionele producte vir hulle kan bring. En sy het onmiddellik gesê, luister, dit klink van haar goeie plan, sy wil kyk na die werkers, en dit is hoe ons hier is vandag.
3: Machtig, dit is een goeie initiatief daarin. He. Ek moet sê, wat se produkte die werkers na gekyk?
4: So hulle het een provident fund, een voorsorgfonds het hulle, maar ons allemaal weet, 1 uit 10 van ons Suid-Afrikaanse mense kan gemakkelijk aftree.
3: Hmm.
4: So al het jy een voorsorgfonds of jy het een pensioenfonds by die werk, beteken dit nie, jy gaan gemakkelijk aftree nie.
3: So waar?
4: So ons kom dan in met jou additionele uitreaniteit en sê, luister, kom ons kyk hoe ons vir jou kan help om gemakkelijk af te tree.
3: Okay, nou, as 'n luisteraar nou luister en luister na ons gesprek nou, en hulle wil graag in verbinding tee, en jy weet ons nou, dit man nou vraag en so wat hulle weet, hoe gaan hulle te werke? Voor wie skakel hulle? Wat
4: so,
3: hulle?
4: So ek kan my nommer vir hulle gee.
3: Seker?
4: Ek kan, my nommer is 084
3: 084, ja?
4: 294

0: Dis jou stem in die paradijs, dis hier in FM. Oh, langlaas hierheen gehoor, dis Don Laka op hier in FM, getiteld Big Day van sy CD Paradise, wat uitgebring is in 2003 hier op hier in FM, jou stem in die paradijs. Die tijd aangeskryf so bykans 25 minuut voor die uur van 12 uur, kan jy geloof die tyd wat so vinder aanstap. Baie lekker om saam jou te kan wees hier vanaf die Rosemont huis vir bejaardes. En dis waar ons vanochtend saam met jou keier met Mall to All, myself, Jason Stanley, as ook Sebastian Kolderit, wat saam met jou is.
1: Ja, nee, beslis, Jason is altyd lekker, en ons moet ook groet daar vir Kavooks, wat voor, kom hello sê die vir ons, nee?
0: Yes!
1: Kavooks, groet daar aan jou, my jou maat, as ook daar aan jou geliefde, wat nou nie voor die kar het klim om te kom hello sê vir ons, maar ons verstaan, sy is eindelijk op pad, hulle is op pad Mall toe, Jason. Ja. Nou, daar is eindelijk groot rugby ook aan, he. As jy nou geluister het na Melando en meneer Damens gisteraand, en so jy gehoor het van die plaaslike games wat aangaan. He. Hartelijk goeie dag, hoe gaat het met jy, mami? Dis net, morgen is het die Rotary'se mense. Yes, Rotary's people are in the building. Ons gaan nou met hulle gesels. Kom maar bykie nader, staan een bykie nader vir my. Die Rotary'se manne, soos jy gehoor het vroeger, meneer Crowley, het hem trendmelde gemaakt van die meneer Rotary sy betrokkenheid hier by die thuis, nee? So yes, we appreciate your willingness to stay connected with the team here.
2: That's right, and I'll tell you something, Sebastian, I've come here, it's Di Kershaw from the Rotary Club of George.
1: Yes, Di.
2: And we're very involved with Roseball Home.
1: Yes.
2: And I think it is just so exciting to see the people coming here today,
1: yes, yes,
2: and supporting, yes, and then on top of that, they're going away with goodies and things they're buying.
1: Heavy bags.
2: Heavy bags.
1: Yes,
2: and
1: yes,
2: everything is going to the good of the Rosemore home.
1: Yes.
2: And I just wanted to say from Rotary side too, we really and truthfully appreciate the support, appreciate the fellowship,
1: yes,
2: the fun, the excitement. And I think, you know, we have to do this again.
1: Yes, yes.
2: We can't just sit back and say,
1: just
2: no,
1: once,
2: we'll be
1: once
2: a year.
1: Right.
2: No.
1: But every quarter, maybe.
2: Every quarter.
1: Yes.
2: That's even better. And then everybody can benefit and
1: yes,
2: everybody can have fun. And you know what? With Rotary, too, we're making such a difference for Rosemore.
1: Mm.
2: I don't know if you went inside and saw the bathrooms.
1: Yes,
2: we upgraded the bathrooms
1: so
2: now.
1: So we've heard.
2: And I'm telling you, you think you're walking into a 5-star hotel.
1: But they deserve that. They
2: absolutely
1: deserve that. Yes.
2: Do you know, Sebastian, that the one day I was talking to one of the residents here, and he's been here for about 7 or 8 years,
1: mm,
2: Johan, and he's in a wheelchair.
1: Yes.
2: He's wheelchair bound.
1: Yes.
2: And he actually said, he came with a big smile on his face the one day, and I said, you look very happy and chappy. He turned around to me and he said, Di, I have been here for 7 years.
1: Yes.
2: And the first time in my life here, I was able to go with my wheelchair into a bathroom and shower.
1: Yeah.
2: By myself.
1: Goodness. That is it.
2: At 9 o'clock at night. And I had hot water.
1: What an achievement.
2: What an achievement.
1: Yeah.
2: And you know, his face was just alive and alive.
1: Yeah.
2: And you know, we take this for granted.
1: Restore some dignity there. Eh?
2: Yes, and there's so much dignity. And to be able to go and say you did it yourself.
1: Yes, yes.
2: And you had a wonderful shower.
1: Mm.
2: For me, that was just brought tears to my eyes.
1: Yeah, I can imagine.
2: And I thought every bit that we've done has been absolutely worthwhile. And there's more to come.
1: Yeah.
2: But we need the support of the people.
1: Yes.
2: We need the support of the public. So please, anybody who wishes to come and have a look and see how Rosemore is growing and
1: yes,
2: upgrading.
1: Yes.
2: Please come and see and come and offer to help.
1: Yeah.
2: There's so much that they still need.
1: Yeah.
2: But thank you very much, public. But we want to see. Please come and support Rosemore Old Age Home.
1: Thank you so much. Thank you so much, my dear. It's always a pleasure having a chat with you.
2: Okay, good. Thank you very much, too. And I enjoy it as well. But I'm so glad I've also been here this morning. And I'm off now. I've got to go home now.
1: Ah,
2: thank you.
1: You
2: very much.
1: Pleasure. Go well, my dear. Thank you so much. It's always a pleasure chatting to you and letting us know what's happening and how the Rotary Club is getting involved and also making sure that they make a small difference in everyone's lives that are currently here. Auntie Molly, okay. Let's see you later, Bladen. Dan die man net daar staan, is fijn.
0: Dan die kan net daar staan.
1: En die Molly daar, en die Molly daar, is een jong dame daar gesels. Samen dan die Molly, wie is die prachtige jong dame?
3: Goedemiddag weer eens, Jason.
1: Goedemiddag.
3: Sebastian en alle
0: goedemorgen.
3: Geliefdes wat nog hier is.
1: Is nog morgen?
0: Is nog morgen. Die Molly
3: is middag.
0: Is morgen.
3: Hoe is toch morgen?
0: Ja, die Molly.
3: Hoe komt
0: ik weet niet, je is haastig aan die Molly.
3: Ik heb te vroeg opgestaan, Jason, vanochtend. Maar in die luisteraars, ik sta hier samen met een prachtige dame, al die pad uit Mosselbaai. En sy wou nou nie naar voren kom, toe sê ek, waar sy is dan nou hier? Hoekom kom sê, sê nie net hallo vir julle nie?
1: Ja?
3: En sê, wat maak sy hier so vandag by die markdag van die seniorhuis, Rotary Oudhuis? En stel jy self voor.
4: Goeiemorgen by Jason en goeiemorgen by Sebastian. Ek is dankbaar en blij dat ek volgende week by julle kan wees.
0: Jy het ons
4: jou eie Auntie Mary.
0: Auntie
4: Ai, Auntie Mary Moelman.
0: Auntie Mary Moelman,
4: ja, is hier. Kijk, ek wil net vanmorgen sê, ek het ook kom besoek aflee by die markdag van die seniors.
0: Yes, yes.
4: En ek is dankbaar en blij vir die Heere, ons het gemaakt tot hier. En ek wil net vir julle sê, manne, ek is blij om julle van aangezicht tot aangezicht vir oggend te kan sien.
0: Hey, dankie, man.
4: Nog diezelfde manne van destijds.
0: Ja. Yes, yes.
4: En ek is blij, Jason, jy weet hoe gaan ek met jou aan op die radio. En Sebastian, jy is ook een van myne, my seens. Ek is dankbaar en blij om ons as hierse. Ek en Auntie Molly, en dit is vir my een groot eer en een voorrecht.
0: Ja.
4: Om vir die luisteraars daar buiten te sê, Auntie Mary Moelman is in die huis.
0: Rechtstreeks. Ja, sê,
3: baie dankie Auntie Mary. Hoor, ek is blij, jy het kom sê, jy wil graag ietsie sê.
1: En dan is daar nog een dierbare langs.
3: Hoe is daar nog so'n prachtige dame?
1: Hoor wie die dame is.
3: Sy wil eindelijk die praatie, sê.
1: Nee, maar kom sê maar net, nie is te laat nou.
3: Kom sê nou, dis
1: as jy nou een manier nou om weg te hardloop.
3: Hier by ons, kom sê wie jy is, en hoe was jou dag te disheren?
5: Goeiemorgen luisteraars, ek is Susan Kreer, ek is van die Golden Jubel Senior Groep in Pakkelsdorp.
1: Ja.
5: En is ons die tweede keer wat ons hier by die Rosemal Ouwethuis Markdag stalliekie het. Ons het al die wit olifant en geel olifant en al die olifantjies van die huis gebring en het op ons tafel verkoop.
1: Ja.
5: En
1: ja,
5: die hele opbrengs is vir die Rosemal Dienst Ouwethuis. Want ek denk, elke cent is brood nodig hierso.
1: Absoluut, ja.
5: So die geest hierso en die dag is wonderlik. As jylle nie hiervan gewees het vandag, jy het die groot uitgemis. Dit was lekker. Jy was van alles, van vleis tot vis tot alles, en die geest is goed, en die opbrengs, en die samenkomst was route ouse muis, vir broodnodige fondse wat hulle nodig het. Baie dankie. Geseende dag vir al die luisteraars in ons area.
3: Baie dankie
5: Molly en dankie meneer.
1: Baie dankie mevrou.
3: Baie dankie. Susan, ek het nou net my potje kos klaar geëet. Dis absoluut heerlik. As jy nog 'n draai kom maak het en eet nog 'n geel of 'n wit olifantjie gekoopie, daar's nog 'n paar, maar al die ander goedjies is nou alles uit. So baie dankie julle dat julle
0: geëet het. Wie is Sebastian?
1: Okay,
0: kan jy maar praat Sebastian?
1: Ja, nee, praat jy maar eers.
0: Wie is Sebastian? Daar is al voor vir ons gesê.
1: Ons is saam hier so as een span.
0: Ja, en ek ga nou huis toe nou. Ek so pad nou huis toe.
1: Ja, ja.
0: Toe
1: eet dat die Molly nog die hoender. En
0: ja.
1: Die, nou hoor ons een ander saam. So ons is uit nou met die potje kost.
0: Ek het nie meer woorde nie.
3: Sebastian
1: is nou uit
3: en
1: nou.
3: Jason.
0: My woorde is op.
3: Ons het een keer gehad.
1: En die Mary, dit gaan moeilijk.
3: Wil jy braai of wil jy potje kost?
0: Rechta, en die Mary, ek weet nie so mooi nie.
3: Ek het die potje kost baie geniet. Rechta, baie dankie, sy tijd is.
0: Mary, ek weet nie so mooi nie.
3: En die span wat gebraai het. Julle het absoluut wonderlik gedoen. Ek weet nie, die Sanlam ouwens, hulle raak nie honger. Hulle sit rustig. Hulle sit met iets kree om te eet. Ek het lekker geëet.
1: Wiesel,
3: goed om jou te sien, jy en Willie en Auntie Mary se kleinkinders. En Willie is nou weg, ek het hom nie gesien nie, maar ons het ons fotootjie geneem. Baie dankie julle, mag julle veilig terug ry na Mosselbaai hoor.
0: Daar
3: baie dankie Jason en
0: dankie
3: Sebastian.
0: Auntie Molly, dit is Namakwa Daisy op 1 FM, The Rockets, dit is jou stem in die paradijs.

Op soek na gehalte kruideniersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons weier verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.

0: To Alice, living next door to Alice op Eden FM. Dit is Smokey, wat de audio voor ons gebring het. Goeiedag en baba, welkom, lekker om samen te kunnen kijken hier op die senders van Eden FM, jouw stem in die paradijs. En wat een lekkerte om hier te kunnen wees. Sebastian Coleridge, jij is nog hier, jij kan zien dat ons, het so wat, half uur, wat ons oor het. Al vier wat ons oor het, om samen elkaar te kan keien. Eden FM, jouw stem in die paradijs.
1: Ja, maar ek, ja, nee, ja, nou kan ek gesê, ek hoor klom goed, man.
0: Oké, okay, nou hoor jy jouself.
1: Nou hoor ek wat ek wil hoor. Great, ja. Ek wil ook dankie sê daar aan The Whoops het gewees vir ons, so. Ek sal bykie gaan ons om gesels, lekker samen ons gesels, goed om hom weer te sien. Na een lang tijd, Major Whoops, jy kreeg hom op een vrijdag aand, net hier op jou stem in die paradijs, nou ja, dis, as jy nou gewonder het, dis nou so 12:33, Sebas is my naam, ons keer lekker saam, ons sê ook baie dankie aan Nirvana daar, van Natural African Queen, wat vir ons een boodskapje ingestuur het daar, en vir ons gesê het, Sebas en Jason, het gaat sommer lekker hier, by julle nieuwe winkel, nee, hier in George. Baie dankie aan julle twee prachtige mense. Ons wens julle alle sterkte toe. Ons moet ook dankie sê aan die rolspelers wat vandag saam met ons gekeer het hier by die huis hier in Rosemont, Sean Stander van Sanlam, nee. En natuurlijk ook onze vriendelike damekie hier van Martens Begrafenisdienste, wat lekker saam met ons gesels het. Ek sien ons groot vriend Attie het vir ons gesê, hy nou by doodsnikkie aangekom, Jason. Hy is een bykie hartseer, ek kon sien op die man sy gezicht.
0: Dis die man wat al die popcorn gekoop het.
1: Ja, nee, hy en sy vrou het al die popcorn, wat as hy die popcorn gekoop het.
0: Ja.
1: maar bier, Jason, dis een goeie gezicht, om te sien, alles het mooi geloop, nee? Alles het mooi afgeloop. En mense was tevrede, mense het hulle gediet. Ek het van die ou mensies gesien hier, van die bejaardes,
0: ja, nee,
1: het hulle ook lekker geniet, nie? Ja, nie ou mensies, bejaardes.
0: Sebastian, ek klap vir jou.
1: Jason, jou taalgebruik.
0: Tot daar waar ek jou kan klap.
1: Jou taalgebruik.
0: Sebastian, luister mooi vir my, ek klap vir jou, tot waar ek jou kan klap, as jy vir my sê, ek is oud. Ek is bejaarde. Verstaan ons mekaar? Bejaarde? Sebastian? Jou stem in die paradijs hier in FM 0605052693. Ons is letterlijk in die laatste 25 minuten van die program.
1: Wat is onze vriendse naam wat hy saxofoon gespeeld het? Wat is zijn naam nou weer?
0: Alistair, ja.
1: Waar kom die nou in? Maar nou ja, Alistair, as jy my kan hoor, my vriend, ek sal graag met jou weer wil contact maak. Hier nog een nummer van die man?
0: Ja, ek het een nummer, ek sal vir jou morgen stuur, Sebastian. jou stem in die paradijs, hier in FM. Baie dankie vir jy wat boodskappe instuur en saamkeier, waardeer dit. Lekker om hier te kan wees en vir jou hier die program te kan bring. Mall to all, 10 tot 1 op hier in FM, jou stem in die paradijs. En jy kan nog saam gesels, saam keier, saam met ons, Sarissa Bota het ook voor vandag laat hoor, en so al ons spanne wat saam met ons ingeskakel is. Oh nou, net na een kan jy ingeskakel wees, en saam met Mr. Kei keier, Kenneth Unzoto, hy keier saam met jou op Eden FM, jou stem in die paradijs. Kom ons geniet die klanke. Dit is niemand anders nie as Malaika en Destiny op Eden FM.

Dus Joost en de Paradijzers, Eden FM, Burnout. Dit is die klanken waarna jij geluisterd hebt. En Sam Keier, samen met ons. En bye bye, welkom voor jullie als ons luisteraars. En nou, dat ons binnenkort, binnen de volgende 10 minuten, gaan ons terugskakel naar onze hoofdatelier. En dan gaan jullie aansluit bij Mr. K. Kenneth en Zoto met onze reggae vibes. Hier op Eden FM, jouw stem in de paradijs. Goedemiddag, goedemiddag. Dankie Jason, Sebastian en jullie Eden FM. Span vir julle aandeel in die tehuis verrichtinge vandag word waardeer. Dis om Hansie Alipa daar vanuit Blanco wat hierdie boodskap deurgestuur. Dankie Hansie, mooi dag vir u ook. Ek luister na julle program, speel vir my goodbye van Lionel Richie asseblief, sê hierdie boodskap. Ons gaan kyk wat ons kan doen vir jou met daar die een. Bye bye, dankie daarvoor, waardeer dit. En u moet self ook een prachtige dag het verder in die geselskap van Eden FM, jou stem in die paradijs. En vir elke van u wat deel uitmaak van en luister, baie welkom, lekker om u deel te kan hê van Eden FM, jou stem in die paradijs. En vervolgens die klanke van Bongo Muffin, getiteld The Way op Eden FM.

des jouw stem in die paradijs, des hier in FM, en so het het goede van ons gehad gehoord, was baie baie lekker om samen met u te kon keier hier op hier in FM, jouw stem in die paradijs. Ek moet een prachtige dag het verder, net die naam kan u aansluit bij Mr. K, Kenneth en Zotto, met onze reggae vibes, hier op hier in FM, jouw stem in die paradijs, hier vanaf die Rosemont huis, vir bejaardes, van my kant op Jason Stanley, en dan ook Sebastian Kolritz, jy moet een prachtige naweek het verder, wees veilig, wees voorzichtig, hou jy vol afstand, en indien jy op die pad is, kom veilig by jou bestemming aan, en bly altyd ingehakel en geskakel op jou stem in die paradijs, Eden FM. Cheers vir eers, laat die val waar jy wil, bye bye.

0: Op soek na gehalte kruide niersware teen sakpas pryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons weier verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.
1: Eden FM, George, 93.8 FM Serial. Eden FM Uniondale, 98.1 FM Stereo. Eden FM Osborne, 103.6 FM Stereo. Eden FM Connellan, 97.9 FM Stereo. Eden FM Niza, 99.7 FM Stereo. Eden FM Hessequa, 87.8 FM Stereo. Eden FM, jou stem in die paradijs, daai lekker gevoel. Wees vry. Listen online via www.edenfm.co.za.
2: Greetings in the name of Haile Selassie I, Jah Rastafari. This is the Bengi Man, known as Kenneth Nzoto. Catch me on Saturdays between 1 and 3 with the Reggae Vibes. Wadada!

0: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele in die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
1: My last. Tune. Whisper rhythm, the last one. It's Around and Around on Eden FM. The music created by Mr. K, the program developed by Metro. Till we meet again on the same radio, the same Mr. K, the same Metro. Bum, bum, bum.

Jonesie is nog nat en jij wil aan mij komvat. Laat staan toch net jouw stuiterheid, je zoekt naar molligheid. Laat staan toch net jouw stuiterheid, je zoekt naar molligheid. Laat staan toch net jouw stuiterheid.

0: waar dat lijkt me ons het nou heel te mal hier
1: een
0: bezigheid. Ja, wacht, lijkt me ons het nou op een stasie.
1: Hij is weg.
0: Ja,
1: al wat ik kan zeggen, wietje, boem, boem, boem. Ja, nee, kom ons gaat voort met ons programma. En ons luister wat onze luisteraars te zeggen.
2: Een jaren terug, ik kan er nog net zo aan doen. Toen moest ons ook moest nog maar sukkelen om niet door te komen, ons het op die plaats gebleven. Om aan mijn ma te gaan kijken in die hospitaal in Union Dale. En toen werd mijn baby zuster, ze is klein geweest. Toen had ze op mijn schoen zijn haak getrapt. Want ik had de zendel aangehaald en wat maak ik toen? Toen draai ik hem uit. Toen maak ik of mijn voet zeer gekregen. Toen loop ik nog mank. Hospitaal toe en terug. Zo had ik nou toen maar die dag aangegaan. Ik maak nou zoals ik nou, zoals mijn voet was nou zeer gecreëerd mankes. Maar mijn schoenen stakken. Hij dit dus mijn baby's is dan al paar jaar klein geweest en die oudste ene was in George geweest. En zo ja. Zullen brengen mensen lekker terug naar mensen oude jaren toe en is bijna lekker om dat terug te brengen en praat daarover. Die tijd, dat is je rechte tijd om te praten. Ik wacht hier jullie bij je hoor. Bye, lekker aan, pet en kijk.
0: Baie, dank
1: je. Die achtergrond, ja, diek.
0: Als diep uit die zo'n naaienheid, meneer. Diep uit die zo'n naaienheid.
1: Naam zei Pet en Johnny, Tina van de Rivers, dan luister lekker naar jullie. En dan, goeie naam, Pet en Johnny. Morgen is ingeskakeld, hier uit Regenbaard. Baie welkom in mijn huis. Ik heb nou die dag geval bij die werk hiervoor, bij die toonbank gelukkig, waar die kassier staat. Ik was zo schaam om op te staan. Want ik weet niet wat ze customer staan en koop niet. En ik weet niet of hulle mij gezien het niet. Die manager het mij daar opgetild, maar ik het geweier om naar die customer's kant te kijken. Maar hij het daarom niet gezien. Nie. Die kassier het weggestapt en gelacht naar die tranen loop. Toen zei terugkeer vraag die customer, liever van haar, wauw, reil ze onwetend wat nou net voor hem gebeur het. Ek luister lekker verder saam na julle.
0: Ja, ek wil nog graag weten wat de winkel was.
1: KFC?
0: Huh?
1: Ja, is KFC onder die hoogstraat, Johnny.
0: Oké.
3: Goeienaand, al die partytimers, goeienaand, my neewe. Oom en Nysna, ek weet het is neefs, maar het is my neewe. Pet en Johnny, ek het nou hartpalpitasies gehad, want ek kon nie die radiostasie kry nie. Julle kan hoor hoe moeg en uit, as my uit is, want ek moes nou hard bid, wat er daar by julle uitkom. Maar die kloggoed het nog geluister. En hy gesang wat julle nog gespeel het. Ek is ingeskakel. Ek wil lekker en luister. En allemaal met een lieflike. En een geseende aand het en veilig wees. Love you. Nuggie.
1: Dankie, Nuggie.
0: Dankie.
1: Johnny, het sy nog gesê, sy het geluister naar die gesang wat ons gespeel het. Giekie, boom, boom. ek het eendag by my vriende gaan koffie drink. Ek sê ek sal koffie maak en dis Jacobs koffie. Toe ek die bottel vat, het iemand die deksel reg opgesit.
0: Ai.
1: En daar val die hele bottel en jy kan nie opskep nie. Nou, want dit is vol glasstukkies. Ek het so sleg gevoel. Groete, sê Sonja.
0: Sonja, maar kijk, Jacobs is een beetje, hy is nog een beetje expensive.
1: Ja, nee, is nie sommer so.
0: Om terug te gee.
1: Yes.
4: Goeienaand, Pet en Johnny. Yeah. Weet julle net die laatste keer wat my schoen so sool meegegeen het. Of losgetrek het, nee. Weet julle wat maak ek toen, nee, as een lekker kort boot, he. Ek vat toen nou maar my kous en tyg om boe oor die schoen aan. As gelukkig lekker dun kous, he. in lang kous so ekonom tu no leke buat waktu dan leke tu no asof di in food van mai leke fit tu ke benit se dan ekonom ni tom wankel tu tuhan man dan ek maak ook man of ek manglo wais in as se it vera jo skuintje breek dan moet je maar manglo op.
1: Ja, ja,
0: nee. Lyk my selekte soos hy rugby spelers. As hulle op die veld hier gee, hulle bind hom sommer oor die skoen.
1: Ja, maar nou sê sy, dit was 'n kort bootie gewees. Sy kom ons gelang bootstraat.
0: Ja. As ek kyk ook sonder 'n bootie loop, maar daar is nog kleiner.
1: Johnny, ek het advertensie gesien, iewers in Limpopo, is daar iemand wat kort mensies koop vir 100 miljoen rand, ek dink ons het 'n paar wat ons kan gaan verkoop, ne?
0: Vonke vrou lyk het. Kijk hier, ons verkoop jou, ne? Maar Piet, wacht aan die kant,
1: ja.
0: Hy bring jou weer terug. Hy mannen gaan ons nie ken nie.
5: Goeienaand, Piet en Johnny, goeienaand. Ek wil net sê, ek is ingeskakeld, die van Pakkosdorp. Wat is die topic?
1: Ja nee.
0: Ek wil nog gesê dit, maar Poppy, ek wil nog gesê, jy maar vir Stieks vraag. Ach, Peter, het ons weer weggeslaan.
1: Johnny, onze rekenaar is besig om voor ons...

0: Ja nee, en so is ons terug, Johnny. Iemand sê dat daar lekker muziek, meneer.
1: En kijk, die jaren het so vannacht aangestap, hy jaren het toe ek nog eerst kinders gehad, en my babysister wou morgen, dan per jaar sy, dan sy 49, dat is nog een heel jaar poesak. Ek wens vir een voorspoedige nieuwe

0: Ja, dis nou so 12 minute oor 9 is ingeskakel op Eden FM en hier is in geselskap van Pet en Johnny en ja, ons kuier lekker hier in die ateljee. Ons nommerkie in die ateljee is 044-84-0831 en jy kan gerus ons op WhatsApp stuur by 060-505-26-93 en as jy intussen die bus aangeskakel het, hartlike welkom en geniet die oorblijvende paar minute saam met Pet en Johnny hier op Party Time.
1: Ja nee Johnny, dan het ek nou weer reeks boodskappe gekry. 1 punt of toets bepaal nie jou waarde nie as een mens, as mens nie. Jy is meer as net maaks op a reportkaart en dan soms vir andere mense nie omdat hulle wil nie, maar omdat die lewe hulle gefors het om harder te raak. Dat die diepste liefde is wanneer iemand jou flaws sien en steeds kies om by jou te bly, dan sê die persoon, dis vir julle.
0: Baie dankie vir die inlichtingssessie wat ons nou gekry het.
2: Pet, my vriend, ek het vir jou een private boodskap gestuur, maak het op asjeblief.
1: Knippie, ongelukkig word ons telefone nie in die atelier toegelaat nie, so, die private boodskap is like maar vanavond in die kooi moet lees.
0: Oeh, hy is moeilik, vanavond is hy moeilik.
1: Dan,
0: skep schop hy nou nog.
1: Ja, en dan sê hy Pet en Johnny en julle prachtige vrouwens, ons geniet julle in ons huis, dis een lekker topic, dankie vir die lekker muziek, Naand Rada, Gerrit en al die ander partytimers. Dan sê Karen ook, daar het Mosselbeid, Naand, Pet en Johnny, welkom in my huis. Naand, okay, ja. Amper, ek nou, jy moet, is het bot?
0: maar dit begin met een B.
1: Ja.
0: Hy begin met een B.
1: Goeie Naand aan al die partytimers, jylle moet lekker slapen. Naand aan Essie en oom Baba en Karen en al die partytimers, dis een boodskapie.
0: Hulle moet daar van Essie en Baba sy hond ook naand sê.
1: Ja, hulle moet vir die hond ook naand sê.
0: Hulle
1: moet
0: een drieling.
1: Jylle moet sy naam noem. Goeie Naand, oom Peter noem Jody. Ek luister ook partytime. Het kom van Janelle en Marietje Jansen. Van Mosselbaai, nou ja.
0: Welkom by ons.
1: So by Party Time, is altyd lekker om te weet.
0: Ja, ek wil ook dan maar, Pet, wat is haar naam nou weer? Daar van Sitchfield, Juanita, ek wil, hulle is ook vanavond ingeskakel, daar in Sitchfield, en sê het moest gesê, sy verjaar in Goenie.
1: Nou ja, allemaal wat dan nou hou van Party Time, al wat jy sê is, I like it.

0: Nou ja, Blondie en papa daar so met I Like It, en ek weet om B sal nou baie beslis daar eerdie geniet. You recently played a beautiful song referring to age is just a number. Can you please tell me who the artist is? I don't have an idea. Played recently, so yeah, I can't remember what the song really is. But I will look it up for you.
1: Goeienaand, goeienaand, Pat en Johnny, ons is ingehak en ingeskakel. Baie, baie dankie vir die lekker party time, lekker Angela.
0: Ach ja, dit is lekker om van ons party timers te hoor. Johnny, it is what it are.
2: Naand, geachte jare, ja, ek lag my klaar as die mense voortaan inskakel elke week en vir julle begin sing I like it, I like it. Nightie night.
0: Ja, Antie Nolien, daar sommer die begin hoor.
3: Goeienaand Pat en Johnny en al die Patitan luisteraars, ek het nou net ingeskakel. Ek het nou net hier by die huis gekom en toe het ek nou eers gauw my radio aangeskakel. Is lekker om een saterdag aand na Party Time Pat en Johnny se program te luister. Ja, Pat en Johnny, ek wil net vraag, speel asseblief Sokwe van die Inviters asseblief, as julle dit het, ek sal het daar dier. Geseende aand en baie mooi terugreis vir julle twee, Pat en Johnny, so in a baie mooi geseende saterdag aand vir al die luisteraar van Anna van Riversdal. Mooi aand, nie vir julle hoor, baie, ek geniet.
4: Baie dankie.
3: Julle program op een saterdag aand, nee, goed gaan. Bye.
0: Bye.
4: En dat is nou die op die verloor. Bel maar weer gerus in 19.
0: Dat is hy, Johnny.
4: Party time, goeienaand.
5: Goeienaand, Pat en Johnny. Dit is moeilik om vandaan julle in die handen te kry, jong.
4: Is jy nou?
5: Julle werk net met nuis na en Joodse mense. So Pat en Johnny, weet jy wat, ek travel so paar jaar terug op stad toe. En ek kreeg toen nou een groot water hier by Robertson's garage. Ek het een lichte blauw broek aan. Man, ek is in die toilet in en ek gaan doen nog om my bezigheid daar. En toe ek nou uitkom van die sien, ek gaan water tap ook soms in een bottle. En toe ek nou buitenkant kom sien, oom my wereld, ek het my hele voorpijpse kant, linkerkantse pijp, wat ek pap nat gepiep. Wat maak ek nou, want ek moet nie kunnen die taxi in klim terug. En ek moet nou by die deur kom van die taxi, toe mos ek kan vir die water so teen die broek. En die mense nie keer achterkom dat ek die broek naad gepie het.
4: Hy is een kwaai genoeg.
5: Dit is my die grootste verleen ooit in my leven. En ek wil hy ook vir die mense vraag, en by die topic, bly my vrienden man, asseblief.
0: Ja nee, ons sal so maak.
5: Hulle moet nie my gedrukte skoene nou ook om loop en goed nie man.
4: Ek sê, jammer, ons nou eindig voel, maar dit is die waarheid. Is die waarheid. Maar kyk, daar is een kwaai een hoop het. Daar is een kwaai een.
0: Maar gelukkig het hy bottel water.
4: Gelukkig het hy het op sy voete gedink. Hy het die knap skoentjes aangehaad.
0: Definitief.
6: My naam, weer hier, dat sê, jy wil het ontpiet. En so, ja, hy by swembad by Lise. Hulle moet ook maar luister. Lekker luister aan party time. Want dat is Jakob Zateraan ingeskakel.
0: Dat is hy.
6: Om party time en moore spottel aan my. Want hulle hoor hulle naam. Want dat is my mense wat luister na Eden FM. Your voice in paradise.
4: College, kabinet, Alipad, daarvan luister na.
0: MacGyver het ook daar nou uiteindelijk gesê, hy sê, hy kom nou die dinge sy tis, hoekom hy so moeilik is. Het jou broek al afgeval van jou beeld, wil afval, om iemand te slaan. Hy is op een leentheid. Ja.
4: So dat het omhoor gekom?
0: Ja, nee.
4: Gelukkig was het die borrie pakkie.
0: Goeienaand, waar moet ek join om julle mixes te kry? Nou ja, ons het een Party Time WhatsApp groep. Ja, dat is waar al die muziek wat ons dan speel, wat die luisteraars wil hê, vat ons dit so in toe.
7: Goeienaand, Piet en Johnny. Ja, weet julle, is dit net klein skoentjies of skoentjies of brekjes, soms baksie brokjes in die skirtjes of aan die dames en brokjes in die baks. Gelukkig vir haar sy content kreelkie om vir haar aan die brokjes te gaan kop om aan te trein.
4: Weet jy wat, nee? Weet jy wat is my even eend, nee? Broeke baars net op twee plekke. Achter of tussen die bene?
0: Ja.
4: Ek verstaan het. Hoekom baars nie by die pijpie? Of iwers by die kniekoppie, maar...
0: Nou ja, Natasha, hoor, wat sê Natasha daar van Blanco, joh? Nee, ek wil dit sê vir Ashley, ek is baie lief vir hom. Nou ja, Natasha sê dit vir...
4: Hoor nou daar. Hoor nou daar. Skipskoppie.
0: Ja, nee. Knappie. Take note. Nou ja, iemand het gevraag vir hom, Johnny. Iemand het vir hom gevraag.

0: Vet vi var alla dit med något dunk. Alltså det är ni. Jag tänker från ice cream. Ice cream en sak.
1: Det är dezelfde groep.
0: Det är dezelfde groep.
1: Ja, ja, die invaders.
0: Jij die hij dan?
1: Ons kan om zoek, Johnny.
0: Ja, dan kun je hem zo hier.
1: Ja, dat is amper moest nog weer ons stoppen.
0: Ja, kun je zo hier naar voren toe.
1: Yes.
0: Want ik heb dan bitter lang klaas. Dat heb ik dan niet gehoord.
1: Goeienavond, PNJ en Party Time Siblings. Jelle, mensen moet maar rechte onderkleren aan dat je iets gaat. Ik was nog zo opgescoord. En samen met mijn ma begrafenis toen die anti-raak toe die kamaflow en zakken mekaar. Baie handen geef om te jou. En die boekleren wordt opgetild. Maar oei, jene, ek stop nee daar. Een mens moet ook maar net weet hoe jy val. Dankie, Sarah. Die mannen, wie zijn broeken zo bars is die mannen met die ganszakken. Bekijven.
0: Maar die is dat je de reis moet.
2: Dankie, Johnny. Baie dankie, hoor. Ek skoffel nou self in die huis, joh. Dat is een lekker ding, daar. Mooi aan te julle. Baie dankie. Te julle goeie dienst, hoor. Dankie, Pet en Johnny. Ja.
1: Ach nee, altijd.
2: Jy is recht, Johnny. Jy is recht. Het is so. Alles speel op hy ding, hoor.
0: Ah. Dat gelukkig as ek jy uit. As ek jy uit die. Partytimers, tyd geraak vir ons sympathie slot. En ja, Pet, ons allemaal weet nou al waar word dit gaan. Ons wil net sterkte sê aan die families wat verliese gelei het, wat een lid van die familie verloor het en die dood afgestaan het. Pet, ek denk dan besonder aan een dame wie allemaal ook seker ken. En ek denk haar broer sal seker nie omgee as ek dit noem nie. Baker?
1: Ingrid.
0: Ja. Amal kenners, daar.
1: Checkers.
0: Altijd daar by Checkers voor.
1: Wat is Checkers zonder Ingrid?
0: Zonder haar. Ek het daarom vir Jelmer een boodskapje gestuur. Ons dank aan hulle.
1: Ja, Donnay en kenner die seense naam.
0: Ja. En dan wil ek ook net daar vir Knippie. Knippie het ook een boodskap gestuur. En ek het vir hom gesê, ek sal dit noem vir hom. Hy sê, hy is ook vanaan baie hartseer, want sy neef, wat hulle aan die dood afgestaan het. So sterkte daar, Knippie, ons dink ook aan jou, in hierdie tyd van rou, en aan almal wat verliese gelei het, ons dink aan julle, en ons party timers, ons het ook, ons rou ook, vir julle part.
1: Ja, Johnny, dan ek hoop nie die een gaan my kwalik neem nie. Ons het ook verneem van die een gaan van meneer Lau. Meneer Tjern
0: ja.
1: Lau. Hoofd daarbij is het Renendal. Renendal primair. Oud collega van my. En ons wil vir die een en die kinders net sê sterkte. So vir allemaal wat hartseer is. Allemaal wat geliefde verloor het. Luister na die een.
0: Dan hy was by Karatra, okay, was hy okay. Gewees. En dan, Pet, jy weet mys, ons het nou so een paar weke gelede toe ons Klifse vrou begrawe. Haar seun het ook afgesterf. So sterkte daar aan Gerry en aan Klif. Ons dink aan julle.
1: Ja, en dan bestaan sy het vir ons hierdie ene gestuur. Dankie, bestaan sy. En ek speel hom graag vir die les. Dan het hy ook laat weet, die age is just a number. Ek sal na hierdie lied sal ek dan vir u sê wie die kunstenaar is.

0: and see.
1: Beat Johnny, baie baie dankie. Uit die diepte van my hart het julle genoem, julle baie dankie sê dat julle dit die geleef gebruik om ook te dink aan die mense wat daar is, wat geliefdes verloor het, wat wil opgehaf te staan. Ek het ook altyd so in die verlede geleef, geluister, skies toch geluister, en gister was het nou my man wat ook een jaar gelede van ons al weggevat is, en ons kan maar net daar wees om mekaar te stut en vir mekaar te bid, vir mekaar op te dra. En baie keer julle twee kies, my eie twee neewe, het julle dit bewustelik gedoen, geweet van wie julle praat, en dan was daar mense wat julle nie als een idee gehad het wie geliefdes verloor het nie. Maar baie baie dankie, en ek sê namens my en my twee kinders ook baie dankie. Ja, ons wat hier op julle, duisend dankies.
0: Baie dankie. Dan, ek was ook by hartseer begrafnis van Anna. Anna daar uit Rabbestal uit, sê sy. Dan, Naan, Pet en Johnny, as ook al die partytimers, vandag het ons Anthony Damons begrawe, toe word die lied Why Goodbye van Kenny Rogers gespeeld. Toe sê ek vir my sister, jylle speel dit altyd saterdaande. Ek was so hartseer, want dan dink een mens aan jou geliefdes, wat jy aan die dood moes afstaan, maar al wat ek weet, God is altyd by ons. Dankie, so sê Juliet Johnny. Dan wil iemand weet, waar is die vonkelvrou so stil? Ek was so bly om haar te ontmoet, en nou hoor ek niks van haar nie. MK, sy is toch heel aan die...
2: Sy is heel aan met ons.
0: Dit was sy met die kort bootsies.
2: Wat daar opgestrep het.
0: Yes.
3: Hi, Pet en Johnny, man. Ek luister jy baie lekker jylle muziek. Kijk, voor jylle afsluit, maar sê ek like jylle met hoe my song speel van Manhattan's. Kies en sê goodbye. Dankie, nee. Mooi aan, dan jylle moet veilig aan huis toe. Dat is weer fijn van Urbanswal.
0: Ja, nee, ons sal kyk wat ons kan doen, want ons loop.
2: Pet, het jy my ene gekry toe? Huh? Jy het my gekry toe?
0: Johnny, ek het alweer vergeet van hom, maar ek wil net gauw my chommie daar aan Pakkelsdorp, man. Hy om die lekker wange, dit was maar sy nummer gewees die ene dag. Maar kom ons hoor gauw wat sê die persoon daar.
2: Paritam, goeienaand.
4: Goeienaand. Ja, baie dankie. Ek sê baie dankie, want ek is ook ongesluit, ek het ook een geliefde verloor, maar baie dankie vir die mooie liedere wat jullie doen speel en op al wat jullie doen, op zaterdag aan de wereld voor zo'n dag weer. Dus Anna van Albertinia en een mooie week voor jullie, baie dankie.
2: Baie dankie Albertinia is in die huis.
4: Ja, baie dankie, goed gaan, baie.
2: Mooi aan.
0: Ja, Johnny, my chommie, as ek om gaan speel, sal jy onmiddellik weet van wie ek praat. Ek denk hy is familie van jou, man.